Met wens voor jou september op jouw vensterbank. Mag geluk in zin voor je leven rank. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij.

altijd langs je pad. En ik wens dat die schema niet zag is aan je vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog blijft. En ik wens voor jou een engel, al kost die wens mij ook goed u. En al sleept het aan mijn voeten, schreeuw mijn varken in die vuur. En ik wens voor jou iemand, voor wie je liever.

wonnersand, het wonnersand, het wonnersand waar jij zou zijn.

0: te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Bok Radio, ook op Bok TV.

Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

As een mens, jy is 9.10, maar eindelijk is jy 19. Jy is op een beter alternatief, jy is op 98.9 FM, saam met my Natisha. Ek en jy keir saam tot en met 2 uur toe, en ons is rechtstreeks vanaf de Butcher hier in Brackenfell, en dit is Steikweek hier so by hulle. En boek radio saai vanaf 12 uur tot en met 4 uur toe hier rechtstreeks uit. So, sit iets bykie besonders op die kolen met een sappige A-graad T-bound ten R129 per kilogram, een gierige ramp en sirloin ten R149 per kilogram, pork Texan steak, propvol braaigeer ten R59 per kilogram of een dik gesnijde heerlijke pork loin steak ten R89 per kilogram. Krijg dit vandag by The Butcher, winkel 5, Brackenfell, Corner, Paradijsstraat tot 5:30 vanmiddag en morgen 8:30 tot 3 uur toe. Dis goeie vleis, dis goeie waarde, dis steikweek en ek wil vir jou vrou, jy kan R1000 geskenkbewijs wen vandag, al wat jy moet doen is jy moet vir my instuur, ek is nie iemand wat rooi vleis eet nie, ek eet ook nie vark nie, ek is een van die pescatarians, soos wat hulle dit noem, ek sal nooit een vegan kan wees nie, want die genade weet ek is te lief vir kaas, nee, ek is hoopeloos te lief vir kaas, so ek sal nou nooit een vegan kan wees nie, maar ek is wel een pescatarian, hoe sal jy nou vir my lis maak vir een stikkie steik, 074-2009-89, hoe sal jy om voorbereid, wat is snit sal jy gebruik, en ek moet sê, baie van jylle slaan die spyker op die kop, want jylle sê daarby, ach, ek sal sommer een glaasie pinotage ook vir jou bysit, man, weet jy, dan het jy my, so sê vir my, hoe sal jy die steak vir my voorbereid, en wat er snit sal jy gebruik, dan kan jy vandag R1000 geskenkbewijs wen vanaf The Butcher, Outcast met Hey Ja en Reborn met Tussen die Lijne. 1, 2,

Dit is in die lyne daar. Jy is op Bok Radio saam met my en Natisha. Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sports Festival van 2 tot 8 Desember 20.

soul at the gate. Woman fast the cloud. Asfalt stukke van jou val. Almal dink dis dood normaal.

0: Zaan Sonnek is vir jou hier op Bok Radio Therapie vir nou 18 minute na 3. Hartlik goeiemiddag. Ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Vrydag 25 September 2026. Dis stykweek hier by the Boetser Brackenfell. Ons saai uit tot en met 4 uur vanmiddag regstreeks. Ons sit iets besonders op die kole met 'n sappige A-graad T-bone teen R129 per kilogram. Geurige ramp en sirloin teen net R149 per kilogram. Pork Texan steak prop vol braai geur teen R59 per kilogram. Dik gesnyde heerlike pork loin steak teen R89 per kilogram. Kry dit vandag by The Butcher, Winkel 5, Brackenfell Corner, Paradysstraat tot en met 5:30 vanmiddag. Dit is waar ons kuier vanmiddag. Môre, as jy nou nie vandag draai kan maak nie, môre van 8:30 tot en met 3 uur, goeie vleis, goeie waarde. Dit is steak weer.
1: You grab your phone to order a burger, find the nearest coffee shop, or get directions to your next stop. Finding a place to donate blood is just as easy. Grab your phone, visit wcbs.org.za and click on blood donation. You'll see where you can donate blood near you. Simple, right? We're closer than you think. This September, spring into action. Ready, set, red.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bokradio, ook op Bok TV.

0: Kijk.
1: Kijk niks.
0: Zie aan van niks, zo net als mensen hier weer. Ik zeg weer, goedemiddag, heel lekker meen.
1: Ja, ja.
0: Wat zie jij?
1: Lekker, het is vrijdag. Maar ik zit hier met de overweldigende, teleurstellende gevoel.
0: Hoe vertel voor mij?
1: Want het is...
0: Heet jij Taylor Swift's vier nieuwe liedjes onlangs geluisterd?
1: Ik heet. Niet die reden voor mij teleurstellen. Uh-huh. Dit is Bok Vrijdag. En iemand zit hier in een zwart T-hemp.
0: Ach, weet je wat? Het is zwart.
1: Voor die All Blacks?
0: Ik ruis lang die wannabes. Ja. En je weet net in die week wat zo in elkaar is. En het is altijd zo, onze vakantiedag in die middel. Mm-hmm. Gooi alles in elkaar. En die feit dat ons dan nog zondag ook speel. Gooi dingen een beetje in elkaar.
1: Zo je het vergeet.
0: Nee, morgen is mijn ambtelijke bok.
1: Moet niet, Jogi.
0: Ja.
1: Kom, wees nou eerlijk.
0: Je draai je trije dag voor de game, gewillig.
1: Nee, maar dus bok vrijdag is vrijdag. Morgen, zaterdag.
0: Morgen heb ik bok zaterdag.
1: Nee, maar dat is je ding niet.
0: Volgens mij, ik heb mijn spelbogweekie aan.
1: Ja, jij dit altijd aan, Zian. Dat is een flauw verskoning.
0: Juist voor stukke oomlikke.
1: Ja, wanneer jij vergeet. Wanneer jij vergeet.
0: Je weet nooit wat jij gaan vergeet. So, je moet altijd voorbereid wees.
1: Ja, so ek is die enigste bok vrijdag. Bok employee vandag. Het Louis tenminste sy bok leren.
0: Ek het geen idee nie, ek het nog wat gesien vandag nie.
1: Nee, ek hoop vir my part, Louis, dat jy my gaan ondersteun het vandag. Want bok vrijdag, maar ek twyfel.
0: Ek sou seker. Bonnie, kom vir jou, ek hoop jy het die lieflike vrijdag gehad, as jy een van die mense is wat 9-to-5 het vandag toevallig. Mm-hmm. Vandag is in Amerika amtelik Dolly Parton dag.
1: Dit is Dolly Parton dag, want vandag die Amerikaanse mense gooi ons maar die datum so om, so dit is die 9de maand, die 25ste dag, so volgens hulle, is vandag 9-to-5.
0: Ja, ek verstaan nie hoekom hulle ooit gedink het, dit is een goeie idee nie.
1: Want nee, dit is nie confusing.
0: Jy, dag, maand, jaar.
1: Ja.
0: Allemaal weet wat aangaan, nou wil jy maand, dag, jaar.
1: Of, jy gaan of jaar, maand, dag, of dag, maand, jaar. Die maand is altyd in die middel. Don't mess with it. Nee, wie begin die datum met die maand?
0: Kom nou.
1: Nee, man.
0: Ek heb al hulle nie 9-11 gehad, dan was het 11-9. En dat is een ring te lekker. Baie goed aan die gebeur vandag, baie moeite te gesels. En een van die dinge is, Taylor Swift het nieuwe muziek.
1: Sy het?
0: Maar amtelike lead single van die encore album,
1: mm-hmm.
0: wat ook net die selle album is as die vorige een.
1: Ja.
0: The Life of a Showgirl.
1: Dit is die Life of a Showgirl encore.
0: Yes, is vannacht vrygestel, maar is die laatste vier liedjes op die ou album.
1: Is het? Met die vrou weet mens nooit nie. Dit is die groot vraag. Is dit redder?
0: Ek moes gaan soek. En ek moes gaan Google. So ons gaan nou nieuwe enekie speel binnen die volgende paar minuten en is aan de andere kant die verkeer Patient Zero.
1: Mm-hmm.
0: Ek het nog een verrassing vir jou. Daar is nog een band wat ook nieuwe muziek uitgebring
1: het.
0: En ek is so gelukkig hier, hoor.
1: Oké. Okay.
0: Ek gaan hom ook vir jou speel. En dan ook gaan ons gesels oor gevaarlike situaties in motorvoertuig.
1: Oh, ek voel ons is op een motorvoertuig vibe die week. Mm-hmm. Je weet, ek dink ons het een gevaarlike situasie wat ons al kan opvoeg.
0: Mm-hmm.
1: Moet niet probeer daar is met de wing op jou karrie.
0: Ja, 100%.
1: Dit is nou die reel nummer 1.
0: Het jy al op iemand sy skoot gesit wat op iemand sy skoot gesit het, wat ook op iemand sy skoot gesit het?
1: Jy vergeet, ek was een matie.
0: Ja.
1: Ons het elkaar so vol gestek, dat jy nie gedink het, daar is nog plek en daar pas ons nog 2 mense in.
0: En dan kyk nou ons ou in Australië, wat jewig beboet is.
1: Oef.
0: Vir homself in een sekere situasie in die kar kry, en ek kyk na die ding, en ek dink, dis flauw wortels, ek weet wat sê rechte.
1: Dit is flauw wortels
0: van die goed wat ons aangevang het in een voertuig. Ek weet,
1: daar is my nieuwe sê ding. Dit is flauw wortels, man.
0: Een van die dinge wat ek baie graag wil probeer, ek wil graag in een boot lê, terwyl die kar ry. Ek weet, dit is baie gevaarlik, moet dit nie probeer nie. Dan, ja. Kom ons sê, maar dan draai ek een helmet of iets. Ek moet nog altyd dit gedoen het, maar hoe het jy gery langpad in 'n bakkie? Daar was 'n matras agter en
1: ja.
0: Jy het soos 'n groep 5 gelê.
1: Maar ons het seker goed gedoen en ja, dit is gevaarlik, maar ons is hier ontstaan. Ek het al in 'n boot geslaap. Ek het die een sitplek plat geslaan en ek het my lyf in die boot gehad en ek het met my kop op die sitplek gelê en ek het baie lekker geslaap op die rit.
0: Soos,
1: en ek sit hier, in een sit, niks moeilikheid hier.
0: Ook maar net, he. Soos,
1: en ek sê niks moeilikheid hier.
0: Wyse man enig inslag gesit in Jurassic Park. Life finds a way.
1: Ja.
0: Okay, so wat is die, as jy nou gaan terugkyk, die mees gevaarlikste, of kan ons maar sê, hoe jy jouself al in een voertuig gepretsel het, om van punt A tot met bar B te kom, kan jy vir ons laat weet. Ek wil jy vertel van hierdie ou, en het is ongelooflik stupid.
1: Maar suksesvol.
0: En ek dink die Australiërs is maar net baie speciaal. So dis nie kom vir jou. Ons kyk gou wat gaan aan op die paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is 16 minute na 4 op hierdie Dolly Parton dag vir jou. Nie veel wat aangaan op jou paaie nie, daar was vroeger ongeluk by Tweede Laan in Vishoek. Dit is by die winkelcentrum daar gewees, maar daardie ongeluk behoort ook al opgeklaar te wees. Dan ook net voertuig wat van die pad af is op die N1 uitgaande, dit is net na Century City. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan as jy nou nog op pad is huis toe, ek het vir jou goeie nuus, want dit is, jy weet, lang naweek vir sommige, wat beteken vir jou as dit nie is nie, is die pad lekker vinnig. Van die middestad tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 0:30 tot in die Parel 53 minute, tot in Somerset West 45 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 33 minute, in Century City tot hier by ons 27 minute. So nog iets is 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Droom jy van een nieuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota's grootste financiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en een groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nieuwe Toyota 2.8 Raider X extra kajuit of nieuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op financiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebouw vir harde werk, aangedryf deur waarde.
2: Hier spring die bokke, en pop, pop, pop, die speakers, Bok Radio.

0: is Danny Smoke, Icecast Skype. Jy is op ook radio hier op 9 FM. Ek check nou die story wat ons hier vertel het, die ou achtergelee in een SUV sonder Icecast. Oordentlik gefine, omdat hy sit in een plek, in een gedeelte in een voertuig, waar jy nie mag wees nie, en toe nog, omtrent wat, 3 keer, 4 keer.
1: 4 keer hy fine, omdat hy nie.
0: Met een seatbelt dra nie.
1: Ek love het, jy dra nie een seatbelt nie, is erger as die feit dat jy lee langs een, hoeveel kilogram ijskas, wat as jy die voertuig tip, is jy plat.
0: Ja, yeah. It's alright mate, we've all cuddled with an ijskas. We'll be sympathetic. En dan die enigste ou wat skotvry van het afgekom het, is die ou wat in die passasier sitplek gesit het. Dis is so awkward, want wat doen jy? Dis is terwyl mense vir jou geluk met jou verjaarsdag sing.
1: My vraag is net, dink jy dit was daai ou se ijskas?
0: 100%.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Uitklok verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paaie, nie veel aan my kant nie, net daar die voertuig wat verhoor van die pad af is op die N1 uitgaande net na Century City. Verder, as jy nog iets teekom, laat weet vir my is 074-2000-989.
0: Mevrou, wat beteken ijskaskuif? Is obviously te lang in Afrika uit. Is ijskaskuif?
1: Ja. Ijskaskuif. Jy trek jou ijskas van... Nee, Jack. Dit is hoe dansie.
0: Ja.
1: Jy skuif op die ijskas.
0: Windsurfing.
1: Ja.
0: Is het kitesurfing?
1: Windsurfing. Kitesurfing is so.
0: Is die een van die kite met die fase?
1: Ja. Ja,
0: windsurfing.
1: Ja.
0: Is die so?
1: Ja.
0: Ja, dit is sokkie, basically.
1: Dit is dans.
0: Dans.
2: Uitklok. Verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Droom jy van een nieuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota's grootste financiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en een groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nieuwe Toyota 2.8 Raider X extra kajuit of nieuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Pees en fees geld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Farmer's Choice Fresh 16-Piece Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo and Clover Buttro Full Cream Modified Butter Spread 500 grams, 2 for 159 rand. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October, only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Meisner, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
0: This Heritage Day, bring your people together for a lack day at the races and bring your best poiky recipe too. Join us at Hollywood Bets Durbanville on Saturday 26 September for the Matchroom Stakes and our Heritage Day poiky competition. Enjoy thrilling racing, great food, live local entertainment and family fun all trackside at the country course. Get your tickets now on CompuTicket, the Matchroom Stakes, Heritage Day at Hollywood Bets Durbanville, more than just racing. No persons under the age of 18 may gamble. The operator is a licensed bookmaker by the Western Cape Gambling and Racing Board. National Responsible Gambling Toll-Free Helpline 0800-006-008 or WhatsApp help to 0766-750710. Winners know when to stop.
6: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligentie geskep.

0: Ze maken verschoning nodig in de media. Ik speel voor jou. Dan is het ook die Bok van Blaark.
1: Oh, ze lekker jenig.
2: Ze rijden 1968 Chevy.
0: Kijk, gaan we dat later voor jou gooien. Ons moet nou eerst ernstig
1: raken. Ons moet.
0: Want ons gooien beide twee treffers.
1: Mm-hmm, ons doen. Zo, ik weet niet, ga ik één en dan speel je die één en dan ga ik de volgende één. Hoe wil je die doen? Is die wetenschap uitgewerkt?
0: Oké, okay, wel gee jij eerst jouw Afrikaanse treffer.
1: Okay.
0: Dan gee ik mijn Afrikaanse treffer.
1: Okay.
0: En dan gee jij jouw Engelse treffer en dan gee ik mijn Engelse
1: okay.
0: treffer.
1: Oké, cool. So, mijn Afrikaanse liedje voor die dag. Ons het nou net established, die man hou van nommers. Of hy dit nou saam met sy chommies doen of op sy eie. Dis Mr. J om

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Is dit hom stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
3: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technology, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
4: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Muziekfeest bring jazz, indie, folk, rock en a bikkie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woosie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Vlaanders, Frida van den Ever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
5: Bok Radio 98.9 FM.

een mooi geval voor jou, hier is Nina en 99 Red Balloons. Zou verseker een wenner geweest het als een van ons twee omgekies het. En dus het ons soek vandag met die boktreffer. Wel, vandag is het boktreffers. Ons soek die beste ooit. Kijk, waar ons nommers betrokken is.

0: lekker like stukkie van die Irish nou vir jou op die vrijdagmiddag. Mm-hmm. Nou, so 18 minuten voor 6 en ons het wenners. Kijk, ons het beide een bundle.
1: Ons het een bundle.
0: Ons het een Afrikaanse en een Engels liedje gegooi en jy stem vir die bundle. Monique gegaan met 2 van Jay. Summer 69. Kijk.
1: Is ja.
0: En ek het gegaan met net die een van my. En I'm gonna be 500 miles. Nee, die actual rechte titel onthou. Kom eens hoor wat jy gesê.
2: Yes, Jelle. Al vier songs is kwijt. Monique, gaan met jou, Monique.
1: Hey.
2: Dat ween jy op die vrijdag.
0: No.
2: Jy moet die week ook weet.
0: Nou weet jy wat jou naam is?
2: Jean Marisa.
0: Oh.
1: Dachi.
0: Uitgevang.
3: Monique, vandag is het definitief
1: hey, yo.
4: Marabok, nie is definitief Monique vandag hoor.
0: Yesie, split right down the middle.
5: Mm. Hallo julle, ek stem nou nie, noodwendig nie, maar ja, Summer of 69, awesome lied, goeie herinneringe die jare toe my ouers vir my gesorg het. En ek is bereid om 500 miles te loop. Om weer terug te kom in die dag.
0: So eindelijk nie gesê.
5: Sorgeloose, kommervrye dag.
0: Love it.
1: Hey, toe.
0: Okay. Ons die man is een stem vir ons beide.
1: Ja.
0: Dit is nou iets naks dat hy dit sê. Ek het nou vanmiddag toe ek op pad in ons werk toe. Toe sien ek ons klomkinders op straat.
1: Ja, want het fancy.
0: Ja, maar dit is so lekker om te sien dat hulle hang by die parkie. So groep van 4 wat bezig was om score te drink.
1: Oh, sure.
0: En vir like dat, yes, well done.
1: Dus, is vakantietijd.
0: Kan ek, take me back.
1: Kan ek aansluit? Of is dit nou a bit weird?
0: Dit is nou baie weird. Bevat my terug, waar ek sonder my ouwerse kennis energie drankies kon drink op een parkies op my chommies. Love it.
6: Goedemiddag julle. Gewoonlik speel ek nie saam in die game, want julle twee is altyd awesome as ek kom by die muziek is.
0: Nee, jy.
6: Maar Zian, ek gaan vandag, gaan ek saam met jou stem. Die 2 en Summer of 69, Nee, dit is hem te ver terug. En ek weet nie, ek ken het nie
1: Ek wil net, weet gauw dit.
6: Bekie meer vir die uplifting in die gang.
1: Met gauw,
6: so Zian, ek stem vandag saam met jou.
1: Zian se liedjies is albei ouer as beide myne.
0: I object.
1: Doen jy rare?
0: Strike it from the record. Do not address the jury.

0: muziek van Yellow Wat kan man dan doen? Je is Bokradio in je hoofd bij DGFM. Als je ons krijgt hier in die bijskop www.bokradio.co.za wereldwijd. Al je Afrikaanse chommies buiten Zuid-Afrika. Dit is een lekker gemeenschap van mensen. Een groot Bokfamilie. En je kan van ons kijken rechtstreeks op Bok TV.
1: Net die skrikkie.
0: Ons soek nie jou e-postadres. Ons soek nie jou data nie.
1: Jy hoef, dalk net moet jy die koekies approve. Dis al.
0: Nee.
1: Nie eers dit met die keer.
0: Ja, al die kort is data.
1: Ja, of een wifi zinkie.
0: En dood eerlijk, as jy buiten Zuid-Afrika is, is daar nie erg kwestie.
1: Nee, jy het het klaar.
0: Ja, so, jy kan opteken. Wel nee, jy hoef nie eens op te teken nie.
1: Jy teken letterlik nie op nie, jy tik die website in en al werk het.
0: Jy Google Bok TV, klik op die skakel, Bok TV is daar.
1: En dan mag jy daar skrik. Is vrijdag aan.
0: Soos een treinrek. Just come back for more.
1: Hey, ja.
0: Ons gaan nou aangaan met ons speeltje wat ons volgende week gaan aanpak. Voor ernstig. Voor nou lekker The Grounds Meet Daily prijsie. Okay, met die week, as gevolg van die vakantiedag, ding is een beetje omver gegooi, het ons besluit, ons gaan die drie wettige dae, waar allemaal nog gewerk het, ons gaan daai gebruik as ons maatstaf.
1: Voor dit vakantie was.
0: Yes, so ons het een wenner,
1: ons het,
0: vir letterlijke sing-along, en dit is
1: Sharon!
0: And well done!
1: Een dame wat jou week saam gesing
0: het, yes, so mooi ook gesing het, so well done, so lekker prijsie. Wat is die prijs, Monique?
1: Dit is een R1000 geskenk bewijs, wat jy kan gebruik in The Grounds Meet in Delhi. En die lekker ding is, vrijdag is hier, in The Grounds Meet in Delhi, het net wat jy nodig het om die naweek per af te skop, want hulle A2 lam staan ribbekie is net R169.99 per kilogram gehalte lamsvleis, wat reg is vir die kole. So gaan maak het eruit, dit is Edward Weg 76 in Belleville. The Grounds Meet in Delhi is lekker daar.
0: So jy millennial is, Edward Straat, goeie herinneringen.
1: Hey, yo.
0: En hy nou, kan ook beter raak.
1: En nou, in jou, as millennial in jou dertigs, want ons allemaal is nou daar, kan jy jou lekker staan er een bykie daar gaan koop,
0: ja,
1: wat nou dertigjarig is opgewonde man.
0: Jy kan jou kinders so te vat, en dan sê, hey, daad papa, amper van die trap af.
1: Moeilikheid.
0: Okay, lekker hier saam met jou. Okay, so wat ons gaan doen is
1: letterlik een pop quiz.
0: Of gister trial. Gesien het werk, ons gaan het volgende week aanpak. Want ons allemaal hou van een quiz.
1: Ons doen.
0: Ek hou van een lekker pop quiz.
1: En ek hou van quizmaster speel.
0: Yes.
1: Vir my lekker.
0: Dit is. Dit is lekker om jou as quizmeester te hê.
1: Dankie.
0: So ons het drie kategorieë.

0: in lekker in die regte vibe in die naweek en dit is Bohemian Like You en hierdie is hy ook aangebring deur NMI Toyota. En kan ek dit sê, Monique, ons een klein beetje gestampt met ons speelje wat ons speel vannacht. Het is letterlijk een popquiz. So, ons spannen het in volgende week in. En volgende week gaan ons speel vir een lekkere Transmeet en Deli prijs.
1: Sien vandaag as jy oefenloopie.
0: Yes, en ek denk, as ek kyk na die stand van sake, het ons die oefening beslis nodig gehad. Kan ek dit sê, well done. Baie dank vir die vraagjes opstel, Monique. Jy is besonderse quizmeester.
1: Dankie, dankie. Dit is my lekker. Ek geniet die ou quizjiekie.
0: Okay, so kom ons sê net ons drie vinnigstes. Plus your truly, yours truly, het allemaal 10 gekry.
1: Buiten een persoon het 11.
0: Wow!
1: Ja, ooh, ja, dat is een persoon met 11.
0: Is het ek? Het jy geteld?
1: Nee, jammer sien.
0: Okay, so kom ons gaan gedeer die vraag en ons gee die antwoorde.
1: Okay, so jy sportkategorie, vraag 1 was, wie is die meest suksesvolste rugbykaptein in Springbok geskiedenis? Mm-hmm. Dit is natuurlijk Siya Kolisi, wat een swimmer het by die 2012 Olympiese Spelen goud in die 200 meter vlinderslag gewen. Dit is Chad Leclos.
0: Yeah. Unbelievable!
1: Feite.
0: Oh, Papa Leclos.
1: Dan, wie is die sokkerspeler van Noorwee, wat toevallig ook vir Man City speel? Dit
0: Erling
1: is
0: Haaland.
1: Erling Haaland. Nou, hy was een klomp Hollands, en hy was een Ernest Haaland, en ek het gevat, want ek weet wat jy bedoel. Okay, ek sê dit by een pub night, quiz night, so ek het gemaakt het.
0: So, behalve so, as die papierkie van my afgekom
1: het. Feite. Maar as ek weet wat jy bedoel het, kan ek dit aanvaar. Vir nou, ek sal nog daar denk vir volgende week wanneer daar actually iets op die spel is. Dan, wat de tennisspeler het die record vir die meeste Grand Slam enkelspel titels vir mans? Dit is nie Rafael Nadal nie, Zian.
0: Dit is baie onzeker.
1: Dit is Novak Djokovic.
0: Dit was Novak, ja.
1: En dan, wat de Formule 1 drijver rijdt tans met die nummer 3? Dit is Toto Max Verstappen.
0: Ek was van soortuig, hy het nog 33 op sy kaart.
1: Hy het 33 gehad en hy het vir hierdie jaar verander.
0: Okay, well done. Is die tyddruk wat jy ook vang.
1: Ja, want jy moet vinnig wees.
0: Okay,
1: geskiedenis. Wie is die Amerikaanse president wat geskiet is in 1963? Dit is natuurlijk JFK. Dan wat die skip het vir Jan van Riebeek naar die Kaap gebring, dit is die dromedaris. Wie was die eerste vrou wat alleen oor die Atlantiese Oseaan gevlieg het? Dit is Amelia Earhart.
0: Mm-hmm.
1: Wie was die Britse eerste minister tydens die grootste deel van die Tweede Wereldoorlog? Dit is natuurlijk Winston Churchill. En dan een vraag wat ek denk niemand recht gekry het nie. In wat jaar het die Grote Depressie begin? Dit is 1929.
0: Geweer was in die 1920s ewers.
1: Dan
0: durf jy sulke spesifieke vraag, Monique?
1: Jy weet nooit wat kom na jou kant toe nie, jy moet reg wees vir alles.
0: Okay.
1: Dan jou laaste groep vraag, in How I Met Your Mother, wat steel Ted by een restaurant vir Robin as a romantic gesture? Hy het een klomp blauw trompette ingekom, dit is nie een trompet nie, dit is een Franse hoering. So ek het gesoek Blue French Horn of net French Horn. Dan in Vetkoekpaleis, wat is die naam van die sekuriteitswacht wat gereeld daar rondhang?
0: Jy sê, ek was diep grauwe baby.
1: Ek is impressed dat jy hierdie gevind het. Dit is natuurlijk Sheridan.
0: Yes.
1: Ja, dan wat een liekie maak vir Phoebe bekend in Friends? Dit is Smelly Cat. In Big Bang Theory, wat een karakter gaan ruimte toe? Dit is Howard Wolowitz. Ja. En dan een vraagie wat baie mense gevang het, en ek verstaan hoekom, want die antwoorde wat ek gekry het, is ook een van hulle, maar dis nie die antwoord waarna ek gesoek het nie. Buiten kosmaak, wat was Hilda, sy stokperkie, en het baie mense gesê, brei en hekel, die antwoord waarna ek gesoek het, is Ikebana.
0: Ja.
1: Tannie Hilda het al Ikebana klassies gedoen, man.
0: Natuurlijk.
1: So ek kan vir jou sê, met 10 uit 10, en ons vinnigste vandag het ons vir Diane, ook met 10 uit 10 en ons wenner van gister het ons vir Joshua, met 10 uit 10 het ons die man homself, Zian Sims, en dan ons meeste punte vir vandag,
0: 10 uit 15.
1: Wat het ek, o ja, 10 uit 15, sorry, my bad, met 11 uit 15 vandag het ons vir Michael, wat gister tweede was.
0: Lekker buddy, well done. Jy is vandag se quizmeester.
1: Hey.
0: Okay, volgende week doen ons dit vir real. En daar is iets lekker van the grounds meet en Delhi op die

0: Straks van Kalken 1, Spoegwolf, Dagdroom en Suburbia. Ook Radio 98.5, maar amper groetheid van ons kant af hier bij Uitklok. Zet Brandwine de weet wat draag staan met jouw garage party. Dus kijk ik ga voor de laatste keer, hoe lijkt die paaien?
1: Radio Uitklok, verkeer.
2: Net so laatste kykie na jou verkeer, ek het nog niks aan my kant verder nie, net weer een laatste herinnering. Die pad wat tydelik gesluit is, het is die R316 richting Bergsig in Caledon. Hulle is bezig met die recovery dan van een vrachtmotor. Verder, as jy nog iets teekom, laat weet asblief vir Brent Wijn. De wet is 074-2000-989.
1: Uitklok, verkeer.
3: Droom jy van een nieuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota's grootste financiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en een groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nieuwe Toyota 2.8 Raider X extra kajuit of nieuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op financiering. Pees en fees geld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgesel

The Parlor Tones met Colorful net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die lekker uitklok. Span, en dit is Jan en Monique. Ons skakel oor na jou 7 uur nuus.

Raycats met Rock This Town. Och, lekker 13 minuten oor 7, die heel eerste uur. Welkom, goeienavond bij jou Graadspartijkie, net hier op Bok Radio, Bok TV, samen met my Brent Wayne de Wet. Dit is nou tijd vir Kom Ons Carry Jokie. Dit is nou tijd, soos wat Straycats daar sê, Rock This Town. Dit is tijd dat jy nou die karaoke moet rock. Die groot vraag is, wat liedjie moet jy sing? Stemboodskappe nie langer as so 25 sekondes nie. Asseblief, dit is die liedjie wat jy moet sing vanavond. Daar sê hy, lekker makkelijk. Almal ken hom, dit is Dancing Queen at ABBA vanavond, 074-2989. Hier is Madonna met Papa Don't Preach.

0: Beter Alternatief Bok Radio.
1: Daar is 20 voor 8, dit was Super Trooper, net hier op Bok Radio, Bok TV, jou geraadspartijkie, Brian Adams, Run To You, en a bikkie Don Williams, Some Broken Hearts. Hy is ook lekker op pad, maar vereers, hier is Brian Adams met Run To You. Goeienavond.

Glenn Frey, The Heat is on. 7 minute oor 8, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is Vrydag, dit is naweek, dit is die laaste naweek van September. Ja nee, Oktober is sterk voor die deur. Nou beweeg ons lekker vinnig na December. My naam is Brent Doyne, de wet en die keier saam met jou tot en met so 10 voor 10 hier op hierdie lekker Vrydag, die 25ste. Jou graadspartykie, dit is nou tyd vir die tweede uur. Rymklets is lekker sterk op pad. Ons geef jou weer daar een lekker wijn proe weg. Indien jy enige persoon wil geluk wens met huweliks herdenking of dalk 'n verjaarsdag, asseblief stuur daai boodskap na 074-2989. The Pointer Sisters op pad met Fire, A Kenny Loggins with a Footloose, Mixed Emotions, You Want Love en nog vele, vele meer. Elvis Presley, 'n bietjie later met Jailhouse Rock. Maar vereers, ons kop nou lekker af met Big Fun, Blame It On The Boogie.

Cheap Cheap Trick. En hy word genoem I Want You to Want Me. Ja, diep woorde. Een lekker goeie naand vanavond, 25 minuten. Oor 8, amper half 9 natuurlijk jou nuus oorsig op pad. Hier het een paar lekker boodskappe ingekom. De eerste ene is Gerard Besuidenhout. Goeienavond Brent, my vriend, kruid jou weer vanavond. So in my kraal, dankie wil net vir my skoonouers. Vir welkom, sê hier by ons, dankie vir hulle kuierkie. Daar sê, julle moet het lekker geniet. Rudy het net hier sy klipwerf liekie gestuur. Jy stuur jou klipwerf liekie, dit word in die finale uur gespeel. Hier is nog een keer, goeienaand Brent, en dit is Sjoerd wat sê, ons luister lekker uit Pretoria, op Bok Televisie, lekker muziek Pretoria, baie dankie. Hier is nog een laatste boodskap wat ek wil lees, en dit is Letitia. Goeienaand Brent, dankie vir die mooie muziek, jy vat ons ver terug, daar sê mooi aan, die laatste ene, Hein sê, die bokke gaan die ossies een pak slag gee. Nou ja, toe ons allemaal weet, hulle speel nie saterdag nie, sondag, 1:15. Daar sê, hier is The Kelly family because it's love.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Daar zijn ik onthou, dit is Niklas Lou, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM, 15 minuut oor 9, vrijdag, dit is naweek, en vanavond, dit is nou natuurlijk jou klubwerf, Likies. Ons het al reeds een lekker paar deur gestuur, net vir jou warm wat vastrap. Was een van hulle vanavond in die derde plek, vanavond in die tweede plek, gaan al die sout, gaan al die peper, want dit is in die tweede plek vanavond, klubwerf, sout en peper.

Slotkop, Tina Tequila, lekker vrijdag. Nog lekker muziek op pad, dit is Prop, die job moet loop. Appel, Elton John.

0: Daar sê, ek groet jou weer die prachtige liedjie van Elton John, Nikita, You Will Never Know. Waar jy gaan nou, want Gerard Skaap gaan nou lekker met jou keier van 10 uur tot en met 12 uur en hy vat jou binnen een lekker saterdag wat voorlee, maar lekker naweek wat voorlee. Geniet het, veilig wees op die paaie ten alle tye. Ons keier weer maandag, tot ziens.
1: Verplaas, huis en buitelewe. Kry die AgriWater tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar volle R400 op die Waypoint Spyrestool met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter AgriMark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landswyd en online by agrimark.co.za. Wees en wees geld.
2: Bokradio, 98.5

Is vrijdag aan die 25ste September en ek wil by jou weet vanavond, wat doen jy op die vrijdag aan? Kuier jy saam met vriende, dans jy tot die son opkom, bly eerder by die huis, braai saam met familie, ry net rond en luister na muziek of het een rustige aan saam met jou geliefde. Wat doen jy? Laat weet my bietjie op WhatsApp 074-2000-989.

0: 17 minute na 10 uur op Bok Radio, Bok TV, die after party met my Gerard Skaap. Lekker om saam te kuier op hierdie Vrydag aan die 25 September. En dit is kookwater muziek vanavond wat voorberei is hierso. Tot ek dans lekker saam, dan moet jy weet hoe lekker is het, nee. Een hele klomp boodskap het ingekom het, baie dankie daarvoor, ek waardeer het. Reino sê die volgende, dis wat Reino sê.
1: Ek se pad danskraal toe.
0: Lekker!
1: Ek denk ek het die woord by jou kan dans.
0: Daar sê Reino.
1: Ek is een van my trance hou, ik love hierdie version.
0: I like hierdie version.
1: Wat een rol gevertrans.
0: Daar sê Reino, baie dankie, denk ek het jou dans toe net hier voor my hoor, hier moet ek draai kom maak. Rock and Roll is King, PDB Remixing, net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief, die beste muziek en nog meer, en een Skaapman, die Iwe, wat saam met jou keer vanavond, van 10 tot middernacht, net hier op Bok Radio, Bok TV, boodskap gekry hierso van ons meier van Limpopo, natuurlijk Hendrik daar al die pad van Limpopo af, en hy sê die volgende boodskapie.
2: Gerard, Hendrik. Grob is daar Limpopo. Ja nee, en dan het my veiling toegemaak, maak die invoice so goed as. En natuurlijk, die beste muziek wat daar is, waar daar is om mee te werk.
0: Dankie Hendrik.
2: My maat, jy kook. Wat een opening. Laat die remixes flow, my maat, laat hulle flow.
0: Moet hulle roer.
2: Ek wil hee, my bieren moet weet, ek luister na jou.
0: Maar dis die rechte ding daar, Hendrik.
2: O ja, dan weer eens om my nieuwe luisteraar vir jou. Groete vir Popcorn Girl daar so.
0: Popcorn Girl, waar is Popcorn Girl? Jy moet maar, ja, sy moet vir ons WhatsApp stuur. Laat Popcorn Girl vir ons WhatsApp stuur, wat denk jy? Nog een boodskapie gekry is of van, dat ek het sien van wie af, van waar af kom hy. Liesel Visser, goeienavond Liesel, hoe gaan het daar met jou? Sy sê, hi Skaapie, ons luister die lekker Abbeat muziek wat jy speel en drink ietsie. Lekker man, Liesel en Bert, nou jylle moet het enjoy, nee? Nou, drink jylle ietsie sonder my man. Nou ja, drink maar een glaasie daar vir my part, hoor. Ek is op diens, ek kan nie. Maar drink maar eniekie vir my, hoor. Definitief. Dan boodskapie gekry, natuurlijk, van my goeie vriendin daar uit Nieuw-Seeland. Ella wat vir my boodskapie stuur en vir my sê. Hallo Gerard, saterdagochtend hier by ons. Die son skyn en die lewe lyk blink. Ons luister Bok Radio en geniet die muziek lekker aan daar. So, bye bye, dankie Ella. Lekker dag daar vir julle, hoor. En jylle moet het nou geniet, daar so prachtige dag daar vir jylle. Gerald, goeienavond, Gerald van die Butcher, lekker en jy?
3: Naand Gerard, naand, hoe gaan het my vriend?
0: Baie goed.
3: Ek is rustig vir die huis, drink maar een bierkie, gaan hy nou eet, dan in die bed klim en ja, morgen is nog een dag by die werk. Maar soos ek sê, dankie aan Bok Radio wat daar was vandag.
0: So, ek hoor, het was een groot sukses.
3: Die dag is voorbij, so nou kan ek rustig verkeer. Nee, niks praaierij vandag nie, maar seker so morgen aand.
0: Definitief.
3: So morgen na werk. Dan is ek daar my zondag af. Dan kan ek een braaikie geniet.
0: Gerald, ek kan nog...
3: Ek kan vir jou verder, my vriend.
0: Dankie, selfde vir jou. Ek kan nog beloof, ek gaan by jou draai maak, en ek beloof, ek gaan nog daar by jou draai maak. Dis een belofte. Ek is een man van my woord, en as ek sê, ek gaan een draai kom maak, kan jy maar weet. Die volgende oomlik gaan ek het sê, Gerald, dis ek. Dan kom loer ek gegra in by jou, net om hulle te kom sê, en sommer een ou vleisie daar te, by jou te kom kry, hoor. Ek gaan daar by jou een bykie vleisie kom koop. Ek het my vrou Juka vertel van julle specials, wat julle het daar op die steek, so ek moet een draai kom maak daar by julle in elk geval. Nou, baie dankie daarvoor, Gerald, jy met een lekker aand hee. Dankie dat jy altijd vir ons een boodskapie stuur, hoor, ek waardeer het. Naan sê, wat doen ons die vrijdag aan, sit en speel, rekenaar speletjies en luister Bok op Bok TV. Eerste ontmoeting vanavond, Sjoerd van Pretoria. Nou ja, Sjoerd, baie dankie vir die boodskap. Jy moet nou lekker gaming, bykie gaming doen vanavond en dit geniet. En dankie dat jy die radio aanhou vanavond, dit is amazing. Eddie van Kraaifontein, hoe gaan het daar met jou, Eddie?
4: Yes, yes, Bok. Man, lekker, jy spring van weg, maar hy begin vroeger vanmiddag, of net al, jy gaat scherp wees vir die nacht, en sê, ja, ek dink aan jou wat doen, nachtschool werk, en so aan, vir die volgende 2 uur, of so iets, en, nee, geniet het, en so aan, ek het nou vanmiddag terugkom, ek en my broer, en die manne, ons een bykie daar, by swaartie, op sy, sandhuisie daar, so bykie, 'n tweede verdieping, 'n braaiing gebou,
0: yes.
4: En badkamers uitgesort en so, en geteel en so en so. Ons is baie moeg, man, so, maar ek is nog sterk hier, so. Ek luister na jou, ek sal misschien nog so 7 of 8 plaatsjes van jou luister. Dan ga ek maar met doodoes, anders gaat nooit morgen die game gaan kyk op die, nie morgen nie, zondag is. So ek moet een beetje rust behoren om recht te wees vir die game. Want ek reken, Rashi gaat my, hy gaat my bel, zondagochtend.
0: Moet wees.
4: Ek kom speel vol, as een replaceman. Maar die man is moe gedaan, joh.
0: Ja, nee, absoluut. Dit is natuurlijk Eddie daar van Kraaifontein. Hy sê, dit is lekker Joel muziek. Die voete juk vir die dans op 64. Daar sê Erik. Ach, Eddie, dankie vir die boodskap. Dan het ons vir ons goeie vriendin Ilana Pinaar, wat natuurlijk vir ons een boodskap stuur. Ilana, hoe gaan het daar by jou?
5: Ja, luister, ek het een lekker stommers kom, dan wil ek so nog vir julle luister.
0: Daar sê,
5: ek gaan groep julle.
0: Daar sê, maar baie dankie, dankie vir die boodskap, ek waardeer het opreg, jy met een heerlijke aand, he. Dan, ek doen voorbereiding vir volgende weekse klasse en kry my presentations by mekaar, terwyl ek lekker luister na julle muziek. Julle kook vanavond by die lekker muziek. Hanley van Belwel, baie dankie, Hanley van Belwel. Baie lekker om ook van jou te hoor. En dan het ek een boodskapje gekry van Wynie van die Parel. Wynie van die Parel, hoe gaan het my pel?
6: Hai, goeienaand Gerard, dit is alweer Wynie van die Parel, nee, wat die praat.
0: Yes, hoe
6: lekker. Jesse, my vriend, ons het lekker gewerk vandag. Baie werk en dis het lekker, ek het vanavond hoenevullets gebak, burgers gemaakt, en goed. Gister het ons gebraai, maar ja, hier is nog een bokradio nommer op, ons kan nou nie by man sy naam kom nie, hy bly in Table View. Toe stuur ek nog gister aan sy boodskap door na hom toe.
5: Ek weet.
6: Stuur ek die boodskap gister aan na hom toe, die voice note, dat het moet uitgesaai word, dus die, hy van my terug later, naar het, Hein op, wie was op so jy?
5: Brent.
6: Brent op was? Toe sê hy, wens, hy was nog by Bok Radio, dat het my boodskap uitgesaai, so.
0: Okay, maar in die kuis.
6: Ek het nou fout gemaakt, ek het Bok Radio 1 en Bok Radio 2 nie op.
0: Okay.
6: So ek het nou fout gemaakt, die boodskap deur te stuur vir die verkeerde mens.
0: Dis okay.
6: Hy het twee dogters.
5: Ja.
6: Hy het 'n blonde kop en sy het twee dogters, ja. Maar ja, Gerard, baie dankie. Ons sit nog hier keier lekker. Dis weer Wynie van die Parel wat sy naam na Olof toegeskryf het. Olof Parel.
0: Olof Parel,
6: ons
0: ja.
6: Ons keier baie lekker. En
5: nee, ons gaan lekker na die rugby luister.
6: Ja, en ons gaat sondag na met die rugby moet luister, want ek het ons nou nie DSTV nie, my vriend.
0: So right, so
6: maar
0: hou
6: die blink aan boe, want as jy altyd daar is, dan weet ek, my boodskap word uitgesaai, so dankie Gerard.
0: Groot plezier, Wynie.
6: Dis nou nie meer Wynie nie, dis nou Olof van die Parel.
0: Olof van die Parel.
6: Olof van die Parel.
0: Daar is hy.
6: Ja, baie dankie my vriend. Me love you long time.
0: Daar is hy.
6: Het jy al ooit die movie gekyk, Full Metal Jacket?
0: Ja, ek het hom gekyk.
6: Ja, nee, ek moet hom vra, ek moet vir Gerard vra, of hy, weet jy, oud hy is hy?
0: Natuurlijk
6: het of hy Full Metal Jacket ken.
5: Hy klink op
6: hy. Ja, maar hy behoor het, weet het, so.
0: Hy klink, jong, maar ek is die
6: Full Metal Jacket, die movie gekyk het.
0: Ek het, natuurlijk.
6: Dis dit. Maar baie dankie Gerard. Dis weer Olof van die Parel.
0: Dankie Olof van die Parel. Ons gaan nou na jou ander boodskapie luister. Ek moet gou weer 'n stukkie musiek vat en dan gaan ons nou na Olof van die Parel se liedjie luister of se boodskap luister. Eers weer 'n bietjie musiek. Ek het op pad vir jou Adam Lambert en Ghost Town en The Sound of Silence Disturbed en Blue Ballon Steve Hofmeyer, die sensasie remix net hier op Bokradio Bok TV. Goeienaand.

0: Dat is een sausy remix hier op Bok Radio, Bok TV. Natuurlijk blijf wel ons sensatie remix. Lekker song vir jou hier op vrijdagavond, die afterparty met my Gerardskaap. Martin uit die Richtersveld. Goeienavond, Martin.
1: Goeienavond, Gerard. Goed en jy?
0: Baie goed, dankie, Martin.
1: Hier van die Richtersveld af. Ek wil maar net een boodskap van my vrouw Elna stuur. Raak een bykie rustig. Raak een bykie rustig.
0: Gooi een vlees op die kool en raak rustig.
1: Dis vrijdagavond en dankie vir die mooie muziek. En ek is bykie weg morgen om bokke te gaan werk. Ek sal haar later sien as sy opstaan.
2: Hoopelik
1: bergen. So, maar dankie vir alles. Dankie vir die mooie muziek. Ons waardeer het. Hoor jy, hier het die Richtersveld uit. Hier boe, hier.
2: Want die oranje rivier.
1: Aan die kant, oranje mond. Die oranje rivier. Ons enjoy.
0: Daar sê, baie dankie, Martin uit die Richtersveld. Ek gaan dan een bykie vaar, kyk of ek vaar hy liekie kan speel, raak rustig van Snotkop. Dan het ek een boodskapie gekry, natuurlijk, van Klipkop af, natuurlijk, ons goeie vriendin, Estel daar, hoe gaan het Estel?
3: Goeienavond, Gerard, en vir die luisteraars ook, julle moet lekker luister. Jou muziek is baie mooi, Gerard, baie, baie dankie.
0: Groot plezier.
3: Lekker aan, dus Estel wat indoer.
0: Dankie, dankie, stel, daar van Klipkop af, altyd lekker om van jou te hoor, man. Ek probeer nou een liedjie soek, raak rustig, ek gaan hom een bykie van speel, laat Elna net kan rustig raak, so op een vrijdag aand. Dan Tobias Lombard, wat my sê, my maat, sê net asblief van mama Beer, dat sy die mooiste date nog was vanavond, by die V&A, van papa Beer af, natuurlijk. Wat soek hy? Het hy iets verkeerd gedoen, of wil hy nou weer iets koop? Ek denk hy wil iets koop, nou sê met mama nice, nee, ek spot sommer net, man. Ek terg net, Tobias, ek terg net. Hulle sê ons as een man blomme skielik koop vir sy vrou, nee, dan het hy iets verkeerd gedoen, of hy gaan nog iets verkeerd doen, of hy beplan om in die toekomst iets verkeerd te doen. Jy weet, as hy skielik blomme koop, dan dis amper soos een target wat jy op jouself sit. Dit maak die vrouwens verskrikkelijk suspicious. Wat het die man nou weer gedoen, of wat gaan hy nou weer doen? Vra my, ek weet. Of jy moet elke dag blomme koop, maar jy kan nie nou skielik net hier met die bos blomme skielik na een jaar kom. Dan gaan sy wonder, wat het die man gedoen? Wat wil hy hee? Is ek reg of is ek verkeerd? Laat weet bykie vir my. Ek weet mos hoe dink die gulse koppe. Ek weet hoe dink hulle koppe. Vra my, ek sal dier die meel steen. Ek weet hoe dink die gulse kop. Nee, verseker. Dan een boodskapje gekry so van, wat lag hy? Hendrik lag vir my. Hy sê, Hendrik gaan vir jou uitsoort oor die pishmout. Ek weet. Maar ek like om, I like living on the edge. Ek sê net vir Heinrich sê, Heinrich, ek het jou song gespeel. Hy sal alright wees. Dankie vir die lekker muziek, dit help met die machine daarsel, is bezig om een bykie met die machine daarsel, met die naaimachine te werk, daarsel, wie is dit daarsel, kom ons kyk gauw. Wayne van Eysen, daarsel, hy is daar bezig met die naaimachine, bezig om bykie te werk, in een luisterbok radio. Lekker man, dis die rechte ding om te doen. Dan het ek hier so vir Ronald. Goeienavond Ronald, hoe gaan het met jou?
4: Naan, sê my oom, hoe gaan het daai kant, lekker hierdie kant? Ja, nee, jy weet mos waar ek elke aand hierdie tyd sit. Jy weet mos waar ek sit.
0: Ek weet waar jy sit.
4: Sit maar luister na Blou Ballon.
0: daar sê.
4: Jammer, ek was een bietjie stil hierdie week.
0: Is okay.
4: Maar ons moes skielik trek, want die mense daar in Engeland het besluit, hulle gaan nie ons contract hernie nie. Ek weet nie, hulle sit in Engeland, ek weet nie wat ek verkeerd gedoen het, dat hulle...
0: daar sê.
4: Kimmerk was een bietjie stil hierdie week.
0: Is okay.
4: Maar ons moes skielik trek, want... Die mense daar in Engeland het besluit, hulle gaan nie ons contract hernie nie. Ek weet nie, hulle sit in Engeland, ek weet nie wat ek verkeerd gedoen het, dat hulle uit Engeland het

0: is toch wel so. Wilma, hoe gaan het met jou? Wilma uit Bellville, hoe gaan het met jou?
1: Hi julle, oh, wat kan ek sê? Dit was nou een absolute fantastische show geweest. Wiekus van der Merwe. Jo. Baie dankie. Dit was amazing. Dit is Wilma hier so. En ek en my vriendin het dit so geniet vanavond. Jylle, by Heroes.
0: Jylle moest kom hallo sê.
1: Dit was nou... Ai man, ek het lang al so a live show kon net voluit geniet. Baie dankie.
0: Jylle moest kom hallo sê, die studio is net hier binnen in Heroes. Jylle moest net kom hallo sê, maar ek is blij jylle het nou geniet hoor. Ek is rarig blij. Jylle het het geniet.
2: Ja, sê vir hom, dit is vrijdag, sy moet die hele dag vry.
0: Ja, is so. Dan, een boodskapje gekry, so Nancy Gerard, jy weet nie dalk, wat was die vier klipwerk liedjies wat Brent vroeger gespeel het nie, van Julie van Bellville. Jong, ek sal by hom moet uitvind, en dan sal ek, laat hy jou laat weet. Sal dit reg wees so. Ek sal definitief bykie by hom uitvind. En dan, boodskapje gekry hier van Cecilia Bota af. Wat sê Cecilia? Kom ons hoor wat sê Cecilia.
3: Goeienaand, Skop. Is die dag my verjaarsdag, is daar dalk wat u vir my een smokey song kan speel, asjeblief.
0: Ek gaan kyk
3: wat... Mexican Girl is my favorite. Dankie.
0: Ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen. Ek gaan regtig kyk wat ek vir jou kan doen. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ek wens jou een baie mooi en een geseënde jaar toe, hoor. Jy moet nou lekker verjaar. Ja, ek gaan nou eers bykie muziek speel weer, en dan gaan ons nou bykie na van die boodskappe luister. Ons het een hele klomp boodskappe wat inkom op die vrijdag aand. Baie, baie dankie daarvoor. Ek geniet het, dat ons so lekker kan kuier vanavond en muziek kan luister. En kan gesels. Boerepompie, Bokradio, Bok TV. Goeienavond, hallo daar.

Girl, natuurlijk Mexican Girl, hier op Bok Radio, Bok TV. Ons gaan bykie terug naar die remixes toe. Ek en of jou pad Angel One, Everybody's Free, a Chiquitita, PDP remix, en ek het Rick Astley, so Never Gonna Give You Up, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. Daar is nog een hele paar boodskappe, ek gaan nou eers bykie dier hulle gaan, en bykie weer na hulle luister, en dan gaan ek hulle uitspeel. Maar is lekker om van julle te hoor weer, en lekker met julle te gesels hier op een vrijdagavond, net hier op die afterparty, Bok Radio, Bok TV, die afterparty, Gerard Skaap het saam met jou keer. Goeienavond, hallo!